Doe maar Jaap, wel een bok. Doe maar Jaap, van hier bis dort. Wel een bok. Doe maar Jaap, nein, wir kennen keinen Stopp. Doe maar Amsterdam dort. Wel een bok. Doe maar Jaap, van hier bis dort. Wel een bok. Doe maar Jaap. Hey Leute, kommt alle näher. Kommt alle näher. Vor allem meine